aan de mensen lijf bewezen en alles in dingen staat. Ik wil de veel leren van Jezus en zien waar ik zich af en kan. Kraken doen wat me dat kasten tiet en je strippel en zo weer. Dat we jemals naar onze toekom vandaan denken. Hoe spelen we wat we dat doen? Waar wil we in 1 jaar, in 5 jaar, in 10 jaar zijn? Waar wil ik haar zelf in de 10 jaar in 10 jaar zijn? Dat is een vraag wat we ons alle zullen volgen stellen. God sagt in Jeremia 29 auf, dat hij heeft beste plannen voor ons. Die plannen hebben ze karakter gesteld, en dat is niet om ons alles uit de evil brengen, maar ons goeds brengen, ons hoop brengen, ons een schere toekomst brengen. Dat is wat hij wil hebben. Zo, want we hebben gekeken dan over ons waag loten dat. We hebben groot, simpelijk krijgt 2000 kilometer, of 1300 mijl voor in de laatste dag en een half. En we deden ons een 3-4 maand met vervoren. Wat deden we als we ons vervoren deden? Maar ik moet zeggen, dat is de allerlei start wat je hebt gezien op je tegen dat. Deden we voert het eerst een map checken. Toen zijn we de zaak. Wat voor wij hebben we door je mist, somehow? Waar we niet aan je worden. En terwijl we het leven als een kracht zo. Door wij brengen we God zijn woord. Door wij brengen we God zijn mensen. Door wij brengen we wat we pikken de kerk voor en zo weer. Zodat we kunnen op de rechte weg blijven. Geen mens heeft God gerekend wat alleen door zijn leven gaan. Geen mens. En het veel te zijn aan anderen en God en zo weer. Zo, wat voor wij hebben we ons gewild? De twee mannen wat hier dan de beelden afnemen van de oven. Vooraan zijn. Die vooraan weer zeer wijs. Dat hij zijn 15 Josha metnam. Zum einde werk te spenden. En ik wou aan dat rekkelijk stof je hebt afgeleid tussen die bed. En ik zie zeer, zeer vrouw. Dat voor mij wie een grote verbeeld, een zorgnis. Durchschnittlich dan de vooraan. 7 minuten met de Kenia am gang gehad. Met oprechtje am gang. We ze really wel uitvinden wat de Kenia doen en zo weer. Ober, in jeder kind fehlt het aan 2 stunden met een vodertop. God heeft ons als vodas beroepen tom hoge priesters zijn. Tom de Kenia er hero zijn. Dus die kunnen ons bijspel krijg no leven. Zo wie de vraag is dit. Wel, ik haar uit mijn zin stellen, er de vrouw is, dat moet ze behandelen, zeg er de mama doen. Want de antwoord nee is, dan moet ik wat aan minderen. Wel, ik haar uit mijn dachten stellen, zo behandeld worden, als ik er de mama doen. Want de antwoord nee is, dan moet ik wat aan minderen. Toen de hoge priester en de leider aan huis zijn, meint niet boos. Dat meint dat een welig is, anderen te dienen. Jezus deed niemals van leiders reden, onder te dienen doen. Ja, en dan mag einer dat manchmal de laatste woord hebben, einer. Aber einer, der nicht für einen weet, wat in zijn leefste vergleiche. So, wo wel die taub zijn? De Hauptsache is, dat wie in onze Kenia, in Groot Kenia, in Ugar Kenia, alle nog wel im Himmel zijn. Mijn vader dacht nischt van, ne ganze Nacht, Eva oder twee, ab Kinaius blieben, ne steht met een 15-jährige Striede. Hij deed het durchschnittlichste Start. Dat is niet een eigenlijk dat 14 zeer schwermütige Kenia alle Jezus zeer goed zijn vandaag. En dat is niet een eigenlijk dat Kenia rein alle dezelfde entscheidung gemaakt hebben. En dat is niet een eigenlijk dat jeder Urgroot-Kind, wat al weet wie Jezus is, heeft arm en geloot en zijn in leven aan. Dat is niet een eigenlijk. Wat? Door wie met onze weg, waar we boven zijn. God zegt in Jeremia 1:5, ver wie, even in onze mama ontvangen te wassen, dan had hij ons al gans, had hij best wel kraak wat hij ons wil leven aan banje. Kraak wat wie zullen doen met arm taup. Dat had hij al klaar. God heeft een zeer bijzondere zwak voor ons. Dat zal ons maken ganz hart of special feilen. Dat God dort voor ons heeft. Dat zal ons maken zeer besonders goed sperren met arm. God, die wordt krijg zo vallen aan de toekomst met verbonden zijn als